0: 3 voor de keuze al.
1: Porsche.
0: 3018, US 90B. Louisiana 501, Kilo, India Kilo. 501 KIK on a silver BMW 535i.
1: 10-4.